0: om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Radio Groothelder, de radio die het doet. Hey,

0: Uren volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Radio Groothaaltert.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

je zal er iemand naast je hebben liggen de hele nacht die snurkt, hè? Ja, heel veel mensen hebben daar last van natuurlijk. Dat snurkende partners, hè? Die dan de hele nacht...

langdurige gesnurk. Ja, sommige mensen die kunnen daar gewoon niet van slapen. Hè? Die gaan dan van ellende op de bank liggen bijvoorbeeld. Hè? Die denken van, nou jongens, ik ga wel ergens anders liggen. Want anders doe ik geen oog dicht. Weet je wat ik trouwens het ergste vind aan snurken? Dat vind ik dat... Dat vind ik dan nog niet zo erg, weet je. Daar kun je nog wel een ritme in vinden. En dan slaap je daar wel op. Maar er zit soms in zo'n snurk, daar zit ook zo'n weigering. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Dan zit je echt af te wachten van... Ja, kom jongen, kom. En dan ja, bam, dan is hij er weer. Je kent dat snurkje wel. Dat hoor dan, ik kan het misschien een beetje nadoen. Dat is die snurk, dan hoor je zo van... En dan blijft hij even hangen zo. En dan in één keer aan het eind, dan hoor je zo... Dan denk je, nou, dat was die weer. Ja, dat vind ik dan nog eens het ergste, weet je. Dan zit je echt af te wachten van, wat wordt het? Ja. En dan, dan komt dat één keer in de zes keer snurken voor, hè. Dan komt er zo'n weigeringetje, hè. Ja, ik maak dat ook wel mee hier in huis van Blitsius, hoor. Er is er hier ook in huis die snurkt nog wel. Ja, ik heb er nou trouwens twee hier in huis. Ik slaap tegenwoordig weer even op de bank. Maar dat zijn twee mensen die liggen dan bij elkaar in bed. Want ja, ik sta dan mijn plekje wel eventjes af, weet je. Ja, niks aan de hand hoor. Het is geen mannelijk persoon die bij mijn betere helft slaapt. Het is ook een vrouw. Maar goed, die snurken dan allebei. Dat is helemaal leuk om te horen. Want dan hoor je de een, die hoor je dan... En dan hoor je de ander... En dan op, en dan komen ze tegelijk. En zo gaat dat de hele nacht door, joh. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, daarom kun je beter twee snurkende mensen gewoon bij elkaar leggen. Dan is er niks aan de hand, hè. Nee. Goed, het is zondagmorgen. Ja, ik had verder ook geen nieuws om mee te beginnen. Dus ik dacht, ik doe dit maar eventjes, hè. Real life, hè. Ja. Hey, goedemorgen. Het is de zondageditie. We hebben het weer gered in de grote lift, die trouwens steeds trager wordt, hè, om naar de studio te gaan. Hè, want ik stap beneden in en dan kom ik er boven weer uit. Hè. Ja. Goed, dit was 1969, Robin Gibb, nummer 1.

0: wat een lekkere dag toppers is, zeg. Wim Dalmee en Ricky Velkin en The Young New Mexican Puppeteer. Ja, nou ja, deze week mag hij van mij in de herhaling als normaal liedje natuurlijk. Maar vandaag is het de dagtopper, dus zijn we verzekerd van dat hij over een uurtje nog een keer voorbij komt, hè. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. We zijn vandaag de rustdag, het is 9 augustus, ja. En we kunnen alvast in de kalender zetten dat de nacht naar donderdag 13 augustus... dat we dan wakker moeten wezen. Want dan komt er een piek van de Perseïde. Zo'n 50 tot 65 meteoren per uur zijn dan zichtbaar. Het beste moment om te kijken is rond 4:15. En de komende week wordt er ook nog weinig bewolking verwacht. Dus dat is goed. Ja, dat is gemiddeld 1 vallende ster per minuut. Ja, tijdens die piek zijn gemiddeld ongeveer 1 keer per minuut vallende sterren te zien. Het beste zicht is vanuit een goed donkere plek. Ja, de maan is dit jaar nauwelijks een stoorzender, omdat die de komende week weinig licht geeft. Vanaf 5:30 begint de zon het licht te verstoren. En om 6:20 dan komt de zon altijd op, hè. De zon komt op. Ja, de Perseïde die bestaan uit stof en kleine brokstukken die de komeet Swift-Tuttle heeft achtergelaten. En ieder jaar beweegt de aarde door deze stroom van deeltjes. Ja, wanneer de aarde door het dichtst gedeelte trekt, dan zijn er extra veel vallende sterren te zien. Dus zet in de kalender in de nacht naar donderdag 13 augustus. Dus woensdag 12 augustus en dan s'avonds en dan wordt het 13 augustus. Dan in die nacht om 4:15, dan kun je het beste gaan kijken. Dan zijn er dus heel veel pesticiden te zien. En ja, voorlopig zijn er gunstige omstandigheden, hè, want de bewolking kan het wel belemmeren. Maar de komende week wordt er weinig bewolking verwacht, dus dat is een goede zaak. Hè? Ja toch? Goedemorgen.
1: Vraag je?
0: Ja.
1: Oh, ik kom straks pas.
0: Ja, ja, nee, mag nou wel.
1: Vraag je, ja. Bent u wel eens in Amerika geweest?
0: Jawel.
1: Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep.

Vraag je. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden en schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker. Praat geen poep! Voordat ik zo die trekker het binnenhof oprij. Hoi, op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis. Praat geen poep!

je. Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens, dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poeps, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Heb u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep. Waar is mijn dressoir?

0: gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep.
1: Wakker worden.
2: Wakker voor de wekker.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Rondé en oh my god, bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Ja, vandaag start met zon, er zijn wel wat wolkenvelden. Er is ook een mistbankje mogelijk, nu nog wel, maar straks dan lost alles op. Ja, vanmiddag is er flink wat zon, er zijn wat wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden des lands. Ja, dus dat is niet mis. En in het zuiden des lands dus rond 32, 33 graden. Ja, we hebben te maken met een zuidwestenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting maandag, is het weer droog natuurlijk, want het regent niet. Wisselende opklaringen en wolkenvelden. Temperaturen liggen in de nacht tussen de 12 en de 18 graden. Morgen zijn er eerst wat wolkenvelden, met in het noorden ook kans op lichte regen. Nou, laat het alsjeblieft even gaan regenen, want dat is alleen maar goed. En morgenmiddag dan breekt de zon weer door. Dan wordt het weer 28 graden in het zuiden. Ja. En 20 graden aan de kust. Dan is het dus beduidend minder warm. Hè? Ja. Dus dan weet je dat ook weer. Goed, breakfast in bed komt eraan. Maar eerst eventjes waar we allemaal een beetje naar verlangen, hè?

Stille Willy. Stille Willy is in het dagelijks taalgebruik een aanduiding voor een stil of een rustig persoon die niet veel zegt, maar vaak goed weet waar hij mee bezig is. Ja, de term is ontstaan in de jaren 80 en komt van het gelijknamige liedje Stille Willy, die je dus net hoorde van de BB Band uit 1981. Hè? Ja, het was melancholisch, tragicomisch, een trucusliedje. Het was een parodie op het genre van Henk Wijngaard over een geheimzinnige vrachtwagenchauffeur of een geestverschijning. Hè? Ja, door de populariteit van de hit ging de naam Stille Willy in de Nederlandse taal fungeren als soortnaam van een zwijgzame, rustige binnenvetter. Ja, Stille Willy's, daar moet je toch een klein beetje voor op

Goedemorgen. Ja, in en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. Dat komt omdat de grote brand die daar eerder deze week woedde nog altijd een beetje aan het nasmeulen is. Er is zaterdag geen brand meer gemerkt op de Boshuizenbergen. Eerder deze week brak daar brand uit. 100 hectare is in de as gelegd. En bij een schietincident in een woning in de wijk Wateringseveld in Den Haag is afgelopen nacht een vrouw omgekomen. Men heeft ook een verdachte opgepakt. Het incident vond rond 2 uur 's nachts plaats aan de New York Single. De hulpdiensten stelden daar vast dat de vrouw ernstig gewond was. Er werd ook eerste hulp verleend. De verdachte is er met zijn auto vandoor gegaan, maar werd 1,5 uur later opgepakt. Hij zit voorlopig in volledige beperkingen en heeft alleen contact met zijn advocaat. Ja, wat zich precies heeft afgespeeld in Den Haag in een woning is nog niet duidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek.

0: This is the story of a very special young boy and his radio.
1: I love you, radio.
2: Tandjes poetsen, vitaminepil erin en rij je maar. Op naar je werk.
3: Nog voor de wekker wakker.

hoorde Jimmy Vivino. Plaatje van, wat was het zo'n beetje, juli hè? Ja, juli 2025, toen kwam het liedje uit. Heeft wel wat gedaan in de blueswereld, maar op de meest voorkomende hitlijsten kwam het liedje niet voor. Maar wel een lekker nummer hoor. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag 9 augustus. Het is zodat je het weet en niet vergeet. Ja, boven de Veluwe is vandaag iets bijzonders te zien. Ja, en de wielrensters van de Tour de France, de Ven, die rijden vandaag de laatste etappe. Ja, het weer vandaag, er is flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het blijft overal droog, de temperatuur stijgt naar ongeveer 27 graden in het noorden van het Lage Land tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland, daar wordt het lekker warm. Ja, de zuidwestenwind is zwak tot matig en we kunnen vandaag geen regen verwachten. Ja. Ja, als je vandaag omhoog kijkt, dan zie je waarschijnlijk een 75 meter lange zeppelin vliegen. Daarmee gaan onderzoekers van de Wageningen Universiteit meten met wat Duitse collega's de luchtkwaliteit boven Nederland en Duitsland. De Zeppelin die vliegt laag op ongeveer 300 meter en hangt vol met apparatuur van bijvoorbeeld CO2 en fijnstofdeeltjes te meten. Ja, het gevaarte stijgt op in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. En boven de Veluwe vliegt de Zeppelin een aantal keer heen en weer. Ja. Vandaag ook de Tour de France, de Femme, die sluit af met een rit en een start en een finish in Nice. De slotetappe van de wielerkoers begint om 4:10. En er is ook voetbal. Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie om 12:15 met de start derby bij Sparta. En Ajax speelt om 2:30 bij PEC Zwolle. En FC Groningen ontvangt FC Utrecht. Ja, de eerste speelronde wordt om 4:45 afgesloten met Heerenveen FC Twente. De wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, wat heb je gemist? In de westelijke provincie Brits-Columbia in Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Er is daar een fikse natuurbrand aan de gang. Meer dan 20.000 mensen in de buurt van het Okanagana-meer zijn geëvacueerd. Het is een dunbevolkte regio die staan bekend om de wijnproductie en de fruitteelt. Ja, de omstandigheden waarmee men daar nu wordt geconfronteerd zijn ongekend, zo zegt een Canadese brandweercommandant op een persconferentie. Ja. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden amforen, oude aardewerken en kruiken met twee handvaten. Ja, moet je nagaan. Een wrak wat er al 2000 jaar ligt, hè?

0: Marco Borsato en Ali B. Wat zou je doen in de tijd van Woordchild, toen Marco nog werkzaam was voor Woordchild? Nou, natuurlijk niet meer.
1: Dit is Ali B.
0: Ali B horen we eigenlijk ook bijna niet meer, maar het is toch wel een mooi liedje hoor.
2: Ja.
0: Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld in Amerika voor de heropening van de straat van Hormuz. Het land stelt onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio gaat terugtrekken, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoed. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Ook zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijkste zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Ja, Amerika heeft nog niet op de eisen gereageerd. Iran en Oman die spraken onder andere over het beheren van de straat. Ja, en nog nieuws over een ja, toch wel een heel vreemd verhaal, maar het is echt waar. India die onderzoekt of het lichaam van Dorje Morup van de Mount Everest kan worden gehaald. Ja, Morup kwam in 1996 om tijdens een poging de top te bereiken van de Mount Everest. Door zijn groene bergschoenen staat zijn lichaam bekend als de Green Boots. En werd het ook een herkenningspunt voor klimmers. Ja, nog even het verhaal. Dorje Morup was korporaal bij de ITBP, de grenspolitie aan de grens van India en China. Toen hij samen met 6 andere agenten in 1996 naar de top van de Mount Everest klom. Ja, volgens documenten van de Chinese overheid bereikte hij de top op 10 mei rond 5:30. Ja, tijdens de beklimming keerden 3 leden van de expeditie vanwege een sneeuwstorm om. Alleen Morup niet. En 3 anderen die besloten namelijk door te gaan. En tijdens de afdaling ging het mis. Ja, Morup en 2 andere klimmers die kwamen om in de storm. Ja, de lichamen van de 2 anderen werden niet teruggevonden. Maar Green Boots die groeiden in de daaropvolgende 30 jaar uit tot een belangrijk herkenningspunt voor de bergbeklimmers. Aan de groene bergschoenen kunnen klimmers bijvoorbeeld zien op welke hoogte ze zich ongeveer bevinden. En dat ze nog op de juiste route zitten. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dus je kijkt eigenlijk in de verte naar schoenen. En die zitten gewoon nog aan een lichaam vast, hè? Ja, eerder dacht men dat Green Boots een andere vermiste klimmer was. Maar volgens de Britse omroep gaat het echt om Morup. Ja, getuigenissen van overlevenden en de uitrusting op het lichaam die wijzen er volgens de autoriteiten op dat het inderdaad om de corporaal gaat. Ja, op internet staan ook wat foto's. Ja, het lichaam is ook goed geconserveerd gebleven. Want het is daar vaak 40 graden onder nul. En er is weinig of geen zuurstof. Dat is namelijk een derde van dat wat bijvoorbeeld op zeeniveau is. Hè. Ja, op de hoogte is het ook nog erg zwaar om een lichaam en de bijbehorende bergbeklimmersuitrusting naar beneden te brengen. En dat maakt het lastig om het lichaam weer terug te brengen. Ja, sinds 1921 zijn ongeveer 300 klimmers op de Mount Everest doodgegaan. Naar schatting liggen de lichamen van zo'n 200 van deze mensen nog steeds op de berg. Ja, wordt ook wel een beetje de dode berg genoemd, hè, deze manier. Goed, voor de wekker wakker, Taylor Swift. Als laatste heeft haar nummer August laten verwijderen uit een video die de Amerikaanse president Donald Trump op TikTok had gezet. En dat had hij zonder toestemming gedaan. August was te horen in een video waarop Trump en zijn vrouw Melanie op een balkon naar vuurwerk keken. In het bijschrift stond dat Swift vast heel blij zou zijn met het nummer. Nou, dat was er dus niet.

0: Taylor Swift heeft dus het nummer August laten verwijderen van TikTok. Het is niet de eerste keer trouwens dat president Trump muziek van Swift gebruikt heeft op social media. Zo ook onder andere The Fate of Ophelia en Red. Die zijn nog steeds te horen op social media kanalen. In november werd een andere TikTok video van Trump waarin Father Figure van Taylor Swift stond ook al verwijderd, hè, van het social media platform. Hè. Dus ja, Taylor Swift. Ik denk dat president Trump een beetje fan is van Taylor Swift. Hè, want anders dan gebruikt hij niet zoveel liedjes van deze dame. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd. Nou ja, eigenlijk niet, want hij is nog steeds met vakantie. Maar we gooien hem in de herhaling. Een oude beer, oftewel een oude pastoor, Servaas. En zo dadelijk ook breakfast in bed. En we hebben nog de dagtopper, hè.
1: Beers, roddelende breuvel.
2: Ik las een artikel in de Volkskrant over de Iceman. U weet wel, de man die in het ijs gaat zitten, hè? Het ijskoude water. IJs en ijskoud. Maar ik kwam er niet zo florissant vanaf. Dus hij is een beetje uit de gratie nou. Nou ja, en toen dacht ik van, hey, dan spring ik in dat gat in de markt, hè. IJsbeer. Ja, IJsbeer ben ik nou, hè. Ik heb dus in de diepvries, de drievrieskast, een hele grote diepvrieskast, heb ik een dag of 4, 5 laten bollen tot het ijs echt goed aanzet aan de randen. Dat heb ik er afgekapt, heb ik in de badkuip gegooid en toen heb ik daar het water bij laten lopen. IJs en ijskoud water, want ik ben nou de IJsbeer, hè. Geen ijsman, die is er niet meer, maar de IJsbeer is er wel, hè. Oh, en ik heb even geprobeerd met mijn dikke teen. Maar ja, het is me eigenlijk gewoon veel te koud, hoor. Het is gewoon veel en veel te koud. Maar ja, ik wilde wel wat met ijs doen eigenlijk, hè. Ja, en toen heb ik maar een hele bak vanilleijs leeg gegeten. En nou ben ik een beetje misselijk. En dit was Per. Graag tot de volgende keer.

Ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai.

Wil jouw favoriete breakfast in bed plaat naar Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com en hoor zondag jouw favoriete breakfast in bed. Breakfast in bed, alleen op zondag. Keep a grinning and your face.

Kisses van Matt en Katie Kizoen. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Het is weer klaar. Het is weer finito. Ja, op deze dag trouwens in 1928 staat er voor de allereerste keer... in 1928, hè, op deze dag, staat er een file. Ja, automobilisten die op weg zijn naar de Olympische paardenrace in Hilversum... die

Tom en Willem en Natasja voor het uitzoeken van de liedjes voor deze zondag. Ik spreek je natuurlijk aanstaande maandag weer in de reguliere uitzending van Voor de Wekker Wakker. Tot dan!

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. Ik heb Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down.
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
8: Memory.
9: We play your favorite.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. Heel tof en fijn dat u er terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date- en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. Ik ben DJ Harry Tiger en de komende 60 minuten jullie presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale zomerse cocktail. Met weetjes over de gedraaide muziek en andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En vandaag mochten de leden van de Franse house dance groep Lorca hier de spits afbijten met hun mega wereldhit uit 1990, Ritmo de la Noche. Een zomers getint ritmisch dansnummer. De naam Lorca is afkomstig van een Spaanse gemeente in de provincie Murcia. Hier bij jullie lievelingsradio en ook in deze favoriete muziekcollectie zitten we volop in de zomerse vakantiesfeer. En Lorca, die werden op de voet gevolgd door het Nederlandse rapduo Lucien Witteveen en Sven van Veen alias MC Mike G en DJ Sven. Ze hadden eind jaren 80 hits met onder andere Celebration, Kom van dat dak af en vooral deze hele grote zomerhit die we zo net draaiden, Holiday Rap, die in 34 landen de nummer 1 behaalde. En we zitten in de zomerse sfeer met zonnige geluiden, zoals bijvoorbeeld deze song van de Spaans-Duitse zanger Alvaro Soler en zijn zomerhit uit 2020.

Uit 1985 van hun eerste album hoorden we Sonnet. De Amerikaanse band Cock Robin met de song When Your Heart Is Weak. En we hebben iedere week voor iedere muziekliefhebber wel wat in de aanbieding.

0: En vandaag, excuseer, hebben we ook aan de Popcorn Oldie muziekliefhebbers gedacht. En zodanig krijgen we hier een 45 toeren opname op het Mercury platenlabel uit onze platenbak van 1960 van de Amerikaanse zanger Clyde McPatter met de song Ta-Ta. Clyde was destijds de oprichter van de formatie The Drifters en hij was een van de allereerste artiesten die de gospelsongs vermengde met rhythm en blues.
1: U luistert naar Harry Tiger.
2: Popcorn Oldies, right here, right now.

0: En we draaiden zo net Salvatore Adamo met 1965. Een song in zijn moedertaal. Non mi nettero tenere, excuseer, il broncio. De Italiaanse versie van Mes mains sur tes hanches. En dat was een opname op het La Voce del Patrone platenlabel. Het Italiaanse onderdeel van het His Master Voice platenlabel.
1: Dit is Radio Groothaaltert.
2: U luistert naar Harry Thijs.

3 augustus, laatstleden, mocht onze keizer van het Vlaamse lied Wiltura 85 kaarsjes uitblazen. En het zal daar zeker weer terug feest zijn geweest bij de familie Blankaart in Veurne. Geen zomer zonder jou, dat kwam uit 1967. En net voor Wil zaten de Amerikaanse, of het Amerikaanse duo McFadden en Whitehead. Met uit 1979 hun wereldsucces Ain't No Stoppin' Us Now. Een opname op het Philadelphia platenlabel. Een heel leuke zomerse opname krijgen we hier zo dadelijk te horen. Het was in dat jaar de zomerhit. En dat was in 1997 van de Nederlandse pop-danceformatie Teaspoon. Met het heel dansbare nummer Sex on the Beach.

Ja, ja, als het weer zomer wordt. We zijn al augustus en de dagen zijn lang. En de nachten kort en snik heet. Want van hitte hebben we toch nog niet te klagen gehad, hè. We zitten, of we hebben zelfs al een hittegolf gehad dit jaar met hoge temperaturen, zelfs tot 37 graden. En we hoorden zo net James Cook samen met Gert Verhulst en een realisatie van vorig jaar, het liedje Als het weer zomer wordt. En de zomer die eindigt hier bij ons op het noordelijk halfrond op 21 september. En op 22 september starten we hier de herfstcollectie of herfsteditie van deze collectie. Maar ondertussen zomeren we nog

Smeek maar niet om mij. En daarmee denkt Isabelle aan mee aan de zomerhit 2026. En net voor Isabelle aan zat Bruno Mars en kon u genieten van zijn prachtige hit I Just Might. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we zoals we dat elke week doen terug even verwennen. Want het is er weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item De Tijd van Toen. En vandaag, beste luisteraars, neem ik jullie mee 80 jaar terug in het hitverleden, naar 1946. Samen met de Franse zanger, componist, acteur Charles Trenet met zijn prachtige zomerse chanson La Mer, dat een ode is aan de zee. En het nummer werd in niet minder dan 20 minuten geschreven tijdens een treinreis. En er zijn al op zijn minst zo'n 400 versies van deze song opgenomen door diverse andere artiesten. Het nummer werd naar het Engels vertaald door Jack Lawrence en werd een ongekend succes voor Bobby Darin en Robbie Williams als Beyond the Sea. Charles Trenet was nog actief tot het begin van de jaren 90 en hij overleed 25 jaar geleden in 2001 en werd 88. En laten wij dan nu maar genieten van zijn prachtige wereldhit La Mer. En ja, het is er toch zo heerlijk vertoeven aan dat zeetje

En deze 32e aflevering van dit programma in 2026, vrienden, is alweer een feit. We gaan hier ook verder de plaat poetsen en plaats maken voor de komende radiocollega's. Want het uurwerk zegt me dat het tijd is voor mij om afscheid van jullie te nemen. Beste vrienden, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat jullie er allemaal terug bij waren. En maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen. En voor straks ook nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè? Bij Leven en Welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Dezelfde tijdstip. En dat voor een nieuwe editie van dit programma. De favoriete muziekcollectie, weet je wel. Hou het gezond voor uzelf en uw medemens. En probeer toch heel, heel, heel veel te genieten. En blijf zeker luisteren naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel veel op jullie gehoor af. Heel graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
3: Goedemorgen luisteraar, het is zondag 17 april en eerste paasdag. Ja, wat is Pasen eigenlijk? Pasen is een christelijk feest en de mensen vieren vanuit het geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan op de zondag na zijn kruisiging. En duurt 2 dagen en Pasen valt eigenlijk altijd op zondag en maandag. Nou, ik zit inmiddels aan een paasontbijt met croissants, eitjes, kopje koffie en paasbrood met lekkere roomboter, dus beter kan je dag niet beginnen. Hello listeners all over the world. It's Sunday again and a special Sunday because it's Easter. I hope you have also a nice breakfast for Easter and on this Sunday. So let's start the show. We gaan beginnen met een hele mooie klank van, of een mooie klank, een hele mooie stem van zangeres Lucy Thomas. Het is toch een beetje een liedje voor vandaag, eerste pasdag. En dat wordt een nummer van Lucy Thomas en het heet Halleluja.

Ja, dat waren de mooie klanken van Lucy Thomas. We gaan verder met een heel ander genre. En dat is, wordt een nummer van de Rolling Stones. En ze komen 13 juni. Komen de Stones weer naar de Johan Cruijff Arena tijdens hun Europese 60-tournee. En brengt 14 shows in 10 Europese landen. En ze gaan terug naar waar het allemaal begon, namelijk door Europa. Langs volgepakte stadions met een gloednieuwe productie, inclusief een enorm podium, bijzondere lichtshow en dito videoontwerp. En allemaal vervaardigd door deze langverwachte Europese tournee. En bovendien maakte de Britse ontwerper Mark Norton een speciale nieuwe versie van de Rolling Stones tong. Dat is namelijk het handelsmerk van de Rolling Stones. Hier is Angie van de Rolling Stones.

Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone. Exclusief te horen bij dit radiostation.

Overcome van de groep Live, een Amerikaanse rockband die hits had met onder meer Lightning Crashes en I Alone. En Overcome is uitgebracht naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers. Ja, dat was maar wat. Goed, en nou, we gaan verder met weer iets heel anders. Met een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Midden-Amerika. En ze zijn vooral bekend geworden met de hits One Way Ticket en I Can't Stand the Rain uit 1978.

0: I Can Stand the Rain van Eruption, uitgebracht in 1978. We zijn inmiddels aangeland bij de Golden Oldie van deze week. En dat wordt The World We Knew van Frank Sinatra.
1: Of je nu jong bent, of inmiddels stokoud, het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

Second Time Around van Shalamar, een Amerikaanse groep die disco, soul en funk maakte. En is in 1977 opgericht en scoorde in de vroege jaren 80 haar grootste hits. We gaan naar de volgend nummer van The King of Pop. 2009 overleden, They Don't Care About Us van Michael Jackson.

0: Radio Groothoudert.
1: Ja, dat was de King of Pop, Michael Jackson, met They Don't Care About Us. We gaan verder met een heel ander genre en dat is een nummer van Celine Dion. Een Canadese zangeres en heeft 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd. En in 1988 won ze bij het Eurovisie Songfestival en is toen eigenlijk bekend geworden in Europa. I'm Alive van Celine Dion.
2: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning.

I'm Alive van Celine Dion. Nou, persoonlijk vind ik het toch wel een van de beste zangeressen ter wereld eigenlijk. We gaan naar het volgende item in de show. En dat is de top 10 hit van deze week. En die staat momenteel op de 5e plaats in de top 40. Hier is Tiësto met Ava Max met het nummer De Motto.

Je hoorde de clubmix van La Bouche Be My Lover. Deze groep was in de jaren 90 heel succesvol. En het was een Eurodance hit duo uit Duitsland. We gaan verder met iets heel anders. En deze meneer die komt 3 en 4 mei aanstaande in de Ziggo Dome. En dan geeft hij 2 shows. Ik heb het over een Italiaanse tenor en zingt zowel klassiek, maar ook populaire songs. Hier is Andrea Bocelli met het nummer Canzone Stonate.

classic hits van toen, de hits van gisteren, maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

Ja, je hoorde Adele met het nummer Someone Like You. En daarvoor Andrea Bocelli met Canzone Stonate. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat is deze week een nummer van Paul van Dijk. Het is een succesvolle Duitse DJ en producer. Hier is Paul van Dijk met het nummer For Angel.

Ja, dit was de Tune of the Week van Paul van Dijk met het nummer For an Angel uit 2009. En wat hoor ik? De eindtune. Jawel, jammer. Het uur zit er alweer op en de tijd gaat echt te snel. Maar volgende week ben ik er weer met een nieuw uur muziek uit alle tijden. Diverse genres, dus voor ieder wat wils. Ik wens iedereen nog een heel mooi paasweekend. It's a pity, the show is over now. I hope you enjoy the music. Next week I'm back with Good Morning Sunday with Simone. And I wish you a good Easter weekend. And take good care of yourself. We hebben nog één nummer te gaan. En dat is een nummer van The Three Degrees. En ja, die hebben diverse hits gemaakt. Onder andere Dirty Old Man, The Runner, When Will I See You Again. Maar jij gaat luisteren naar een nummer van The Three Degrees. Take good care of yourself. Ik zou zeggen, hele fijne paasdagen nog. En heel graag tot volgende week. Bye bye, mensen.

Hallo, goedendag. Hier spreekt met Musky. Ik zit hier bij het programma bij Anja. En vooral voor het countrymuziek heb ik een pluspunt. Ik luister er graag naar en ik zing het graag. Welkom bij uw station.

al die echte authentieke country muziek, onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn

Zo, ja, eventjes de knopjes. Excuseer, het is zondagmiddag. Ja, inderdaad wel. Waar kan je beter mee beginnen dan met de Dolly Dotsjes natuurlijk. En radio, dit is de lunchbreak naartoe waar je luistert. We zijn er tot 1 uur weer deze zondag voor jou met lekkere muziek. Lekkere gauw, lekkere nieuwe. Wel, ken je deze? Hier is Grandmaster Flash.

gedraaid. Een lekker stukje funk en soul muziek op je radio. Dat allemaal in de lunchweek op jouw zondagmiddag. En maak er een hele mooie zondag van, zou ik zeggen. Was muziek van Grandmaster Flash natuurlijk en White Lines. Wat die witte lijntjes betekenen, wel, ja, ik denk dat het is op een blaadje papier, hè. Inderdaad wel. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En als je aan barbecue bent, wel, het is tijd om het vlees om te draaien. Hier is Rob de Nijs en een beetje meer.

Blazers hier deze zondagmiddag om te beginnen natuurlijk met lunchbreak. En ja, wat ben jij aan het eten of wat ben jij aan het doen? Je mag het ons altijd laten weten. En misschien draai ik dan wel een plaatje voor jou, hè, wie weet. Maar nooit natuurlijk was Michael Jackson en Human. En hier is Bluff en Hemingway.

weet niet als je naar Concert at Sea bent geweest, maar het was weer fantastisch natuurlijk. Hè. Ja, maar het is een klein beetje speter van het weer natuurlijk, dat we het eventjes moeten stilleggen. Maar ja, daar kan je natuurlijk allemaal niets aan doen als het in de open lucht is natuurlijk. Was een bluff en dit allemaal met hun Hemingway hier in de lunchbreak op Jo Zondag. En ja, er zit iets in mijn ogen al heel de dag en het gaat er maar niet uit. Als je een oplossing hebt, wel, laten we weten inderdaad wel. Waar je ook bent, hoeveel is de temperatuur bij jullie daar? Wel, laat het ons eventjes weten. Dan

Ook in de radio was ze toch weer lekker bezig natuurlijk. Hè? Dat was onze lekkere dame Taylor Swift. Ondertussen getrouwd natuurlijk. En dit allemaal met haar Elizabeth Taylor. Ja. Ga daarvoor maar op je toppen van je tenen staan, zou ik zeggen. Een hele bijzondere goeiemiddag. Het is zondag vandaag. En laat het niet aan je hart komen. Want er is maar één zondag in de week natuurlijk. Hier is Dan Hartman. Relight my fire.

Ja, het is zomer. Je moet dan ook eens eventjes denken natuurlijk aan de mensen die ons eten klaarmaken in de restaurants en dergelijke meer natuurlijk. En hoeveel temperatuur dat er daar soms is in de keuken. Je wilt het niet weten. Nee, inderdaad niet. En Dan Hartman die gaat nog een klein beetje zingen natuurlijk over Relight My Fire. Ja, en dan is het natuurlijk helemaal heet gaan het worden natuurlijk. Hè. Ja, dit gezegd zijnde, hier is Raffaella Cara. En Far Amore Comincia Tu. Het is een klein beetje Italiaans. Ja, inderdaad wel.

Inderdaad, weet je nog wie de achtergrondzangeressen waren van Wham? Moet ik het je vertellen of weet je het al? Wel, dat was natuurlijk Pepsi en Shirley die dan ook na het opgeven van Wham alleen gaan zingen zijn natuurlijk, hè, zoals George Michael. Hier is, dat was dus, dat was Wham en dit dan wordt hun Club Tropicana. Smakelijk eten, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak, moest je nu pas afstemmen. Hier is Camila Cabello en Havana.

Ach, ben in een mandje toch. Ben je. Ja, en zonder liefde gaan natuurlijk altijd blijven hangen. Hè? Inderdaad wel. Ben in een man en waarom fluister ik je naam nog? Hier is Murray Head en One Night in Bangkok.

Zijn er aan de lunchmakers? Het is een beetje de bedoeling dat iedereen aan zijn trekking komt. Natuurlijk heel van de beurt komt van de muziek dat hij graag hoort. En dan weer stel je dan naar de top van het ijs heen natuurlijk deze zondagmiddag. Was muziek van Murray Head en dit al met zijn Night in Bangkok. Eén nacht in Bangkok zou een klein beetje weinig zijn natuurlijk. En inderdaad wel zo ver reizen voor één nacht. Zou het niet zien zitten eerlijk gezegd, nee. Hey, heb ik het al gezegd? Vergeet je vlees niet om te draaien op de barbecue, anders wordt het lekker aangebakken. Hier zijn de Skeps en Don't You.

Ja, inderdaad, ze kwamen uit België. Ze noemden zichzelf de Scabs en dit allemaal met geen Don't You Know, wist je het al? Jawel, dan weet je genoeg natuurlijk. Hier is Bruno Mars en What's Like, What I Like. Ja, inderdaad wel. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer, morgen maandag, met een nieuwe lunchbreak met alles erop en eraan.

0: Lancering nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Hey, Koen.
3: Hey, een hele goede zondag en welkom bij de Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment.

0: je nu onderweg bent, thuis in de zit ligt of gezellig aan een brunch bent. Wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 32. We hebben weer een leuke mix deze week en er zijn ook 3 nieuwe binnenkomers. Dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Herbert, maar jij blijft me altijd verbazen. Jij mij ook en ook Henri PFR en Dr. Chai met Sola is amper na 1 week verdwenen. En ook Bazaar met de Nacht in Amsterdam is afgelopen. Heeft 1 week op de eerste plaats gestaan en is na 21 weken er van doorgegaan. We hebben 6 stijgers, 7 dalers die deze week weer plaats moeten prijsgeven. En het is ja, voor sommigen wel een beetje een bloedbad geworden deze week. We hebben ook weer de nieuwe nummer 1. En de hele top 3 is door elkaar geschud. Is ondertussen een wekelijks gebeuren en een wekelijkse trend aan het worden. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens over kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen aan beginnen met de nieuwkomer. Op 20 komt nieuw binnen Christophe met... Ja, ik geloof toch in mijn dromen.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op

K2 plaatsen naar beneden. Komt op nummer 19. En dat in de oudste week. Markel. En hij is nog steeds zot verliefd. En de volgende blijft hangen op 18 in de achtste week. Ik heb

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul me god mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

gaat er spijtig genoeg twee plaatsen op achteruit. Komt op 17 in de derde week. Viertakt met een schat van de vent. Waarschijnlijk een boycott door de dames, maar ik zal het niet gaan weten. Op de volgende moet twee plaatsen inboeten. En komt ze op 16, ook in de derde week. Ik heb door Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Echt niet. We gaan het nooit vergeten.

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 15.

en komt deze week op een 15 re-entry opnieuw binnen. En dat voor de zesde week, Jeremy Vreeling. En op weg naar mezelf, eens benieuwd hoe lang hij het nu gaat uithalen. En onze jingles machine gaat weer zijn eigen leven gaan leiden, maar we gaan het proberen te repareren. Ja, een beetje olie en vet is natuurlijk geen verlet. En op 14 een goede stijger met 6 plaatsen in de 11e week. Ik heb het over de Romeo's en ik zag ja maar even.

0: alle sterren
1: op één lekker lange rij.
2: Dit is de Belgische Top 20
1: met Peter Babbelaar.
3: Nummer 13.
1: Nieuw. De Belgische Top 20.

Saar ooit komt er een dag en die gaan we natuurlijk allemaal zien tegemoet komen. Maar een volgende is een daler in onze Belgische top. Al 12, twee plaatsen gaat hij naar beneden in de achtste week. K3 en de zomer van Oh Ja Lelea. Ik weet het nog niet.

0: Belgische top 20.
1: Het ultieme hitoverzicht.
2: De grootste hits van nu.
3: Met Peter Babbelaar.
4: Nummer 11.
5: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam?

er gaat weer eentje de goede richting uit. Komt op nummer 11 en dat in de achtste week. Niels de Stadsbadder en Vuur en Vlam. En de volgende gaat de drie plaatsen omlaag. Komt op nummer 10 in de tiende week. Ik heb het over Camille. En nu dat je weg bent.

Ja, ze blijven deze week hangen op 9 en dat in de 8e week. Lost Frequencies en Live It All. Als het maar leven is, zeg ik altijd. En onze volgende gaat 3 plaatsen de goede richting aan. Komt zo pak. En dat in de 6e week. Ik heb het natuurlijk over Judith en I'd Love to Be in Love. Als het maar over die liefde gaat, zeg ik altijd.

En gaat er deze week eentje de goede richting uit? Komt zo op 7 in de 7e week. Ik heb het natuurlijk over Bazzera of The Voice van Vlaanderen. All Because of You. En onze volgende die blijft staan op een 6 in de 12e week. Milking natuurlijk. En die medicine. Oh ja.

En gaat er deze week weer eentje op achteruit. Komt op nummer 5. En dat in de 14e week. DJ Leisure's en Milo met All Forever Young. En we gaan het geweten hebben. En onze volgende gaat er eentje op vooruit. Komt zo 4 in de 9e week. Ik heb het over Berg en Yesterday. The Day of Tomorrow.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: vorige week stond hij nog op 1, nu staat hij op 3.
1: Ik kan niet meer slapen.
0: Dus we hebben een nieuwe nummer 1, ik had het al gezegd. Twee plaatsen omlaag en dat in de negende week. Meteor en de nooduitgangen. En de volgende blijft staan op de tweede plaats in de 24e week. Maxime en Babette. Hoe dan ook, wereldwijd.

0: Ja, hoe dan ook blijven ze toch op 2 staan. Dit is Maxime en Babette en van mij heb je nog 1 zaak te goed.
1: De Belgische top 20.
2: De top in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Voilà, het complete overzicht voor week 32. Op 20 die binnengekomen, Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. En op een 19 gedaald, Barkel met De zot verliefd. Blijven hangen op 18, Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. En op 17 ook gedaald, Viertakt, Schat van de Wind. Op 16 ook gedaald, Aaron, Vergeet nooit waar je vandaan komt. En op 15 re-entry, niet binnengekomen, Jeremy Vrielink, Op weg naar mezelf. Op 14 gestegen, De Romeo's met Ik zag je al maar even. En onze hoogste nieuwe deze week was voor Bazaar op 13, Ooit komt er een dag. Op 12 gedaald, K3 met De zomer van Oia Lele. En op 11 gestegen, Niels de Stadsbader met De vuur en vlam. Op 10 dan gedaald, Camille, Nu dat je weg bent. En op 9 dan weer blijven hangen, Lost Frequencies, Live It All. Op 8 ook gestegen, Judith, I'd Love to Be in Love. En op 7 ook gestegen, Basera met All Because of You. Dan weer blijven hangen op 6, Milk King met The Medicine. En gedaald op 5, DJ-licious en Milo met Forever Young. Op 4 gestegen, Berre met Yesterday, Today and Tomorrow. En op 3 dan weer gedaald, Meteor uit de nooduitgang, onze ex nummer 1. Op 2 blijven hangen, Maxime en Babette, hoe dan ook, op nummer 2. En op 1 gestegen met 2 plaatsen in de 12e week. Ik heb het natuurlijk over Adam Blommert en Zoa Levi met De tranen van goud. Voor de 6 week, thans op het hoogste schavotje. Ziezo, wil je weten wat jouw favoriete artiest volgende week gaat doen? Gewoon afstemmen op de Belgische top 20 is altijd het beste.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 2.0.

en het is alweer weekend. Oh, wat ging de week hard. In elk geval, welkom, Vissa. En straks muziek van Ariana Grande, Armin van Buuren, Cameron Whitcomb, D.O.D. en nog vele anderen. Maar er is ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar eerst muziek van Snap uit de jaren 90.

0: Welcome to Tomorrow. Zeer succesvol in de jaren 90, maar voor elk singeltje had Snap een andere zangeres. Maar er is muziek van Cameron Wintom. Ariana Grande overigens, die trekt zich terug. Want ze heeft haar tour afgemaakt en nu gaat ze even rust nemen. En er is muziek van Armin van Buuren.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

0: Yeah, right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Cameron Whitcomb en zometeen muziek van Daisha. Maar ook Ellen Goulding is ook weer terug. En het is de week geweest van de brand in Venray. Lage waterstanden, scheve boten. Maar wanneer komt het dan regen? Dat is een hele goede vraag. Nu muziek van de Jody.
2: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed K.

0: Het is bij één liedje gebleven. Meredith Brooks. Uit 1997. En daarna was het gewoon helemaal afgelopen. Zometeen de muziek van Kaya Imani samen met Femke Louise. Ja, die maakt de muziek, maar voor Femke Louise is het inmiddels al heel lang geleden. Er is muziek van James Hyde. En acteur Peter Famer overleed op 82-jarige leeftijd. Bekend van Schatjes, Mama is Boos en van de tv-serie Spijk. En er is muziek van Groove Armada.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Groeneveld, maar er is ook nog andere muziek. Major Lazer, ook terug van weg geweest, want de grote successen van Major Lazer, de nummer 1 hits, dat is alweer een tijd geleden.
1: Dit is Hitland 2.0.
2: Mais brrr.

0: Ja, de Conference League, of eigenlijk de voorronde van de Conference League, ging deze week weer verder. En FC Twente speelde in eigen huis tegen Dutch en ze wonnen met 6-0. Straks in de 2 nog meer nieuws, maar er is nog muziek van Tim Dahl en Swedish House Mafia.
1: Dendert uit je speakers.

in uur 2, Just Day. En zometeen het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Nog meer nieuwe muziek, maar nu een overlijdensbericht. Johnny Kaagman van Earth and Fire overleed op 79-jarige leeftijd. Maar de jongeren kennen haar van Idols. Maar ze maakte ook muziek in de jaren 70. En dit was een van haar grote hits. Weekend.

0: En ze was al geruime tijd ziek overigens, want ze had de ziekte van Parkinson. Maar ze overleed dus deze week. En je hoorde Weekend. En er is muziek zometeen van Djibouti, Alex Warren. En single nummer 1 voor Coulter.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: single nummer 1 van Sven Sillers. Maar Ajax moest ook spelen voor de voorronde van de Conference League. En speelde ook thuis. Alleen dit keer tegen Shelbourne FC uit Dublin, Ierland. En ze wonnen met 3-1. Nou, heel mooi. En volgende week spelen ze uit, net als FC Twente. Maar er is muziek van Rutger en voor hem is het single nummer 2.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Gina Howard en dat mooie Freak Like Me uit de jaren 90. Maar anno, nu wordt er nog geld verdiend in het liedje. Want er zijn al verschillende versies van gemaakt. En zelfs nog in dit jaar. En er is muziek van Wesley Bronkhorst, Young Felix en Tavlo.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

En het was de week van Johnny Infantino, maar dan wel in negatieve zin. Hij had een plan. Maar ja, dat plan heeft hij afgeschaft. Hij heeft excuses aangeboden in Marokko dan. Maar heel veel bonden zijn het nog niet eens met hem. Ze willen eigenlijk dat hij opstapt. De KNVB is tegen. En nog een heleboel anderen. Dus we zullen zien. Het wordt vervolgd. Maar voorlopig blijft hij zitten waar hij zit. Muziek van Tyler, Vincent Visser en Vincent.

En er is nog een restantje straks muziek van Ciara en Shania Twain. Maandag is het programma Triviant weer terug op de Nederlandse televisie. Het was zeer succesvol bij de Tros toen nog in de jaren 80 en 90. En nu is het van Avrotros. Daar kun je maandag naar kijken. En aanstaande weekend is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan, nu nog muziek van Tim Akkerman.

Geen champagne, maar wel Johnny Logan. How about us? We zitten met ons. Wij gaan het gezellig maken, hè, het komende uur. Ja, uurtje, dat is tijd genoeg, hè? Denk ik ook. Tijd genoeg. Dit is Doe Maar met zo'n heerlijke reggae plaat.

0: Ja, je zou wel helemaal Alaise beginnen te leven als je dat plaatje hoort. Je zou het echt beginnen geloven. Er is tijd genoeg, maar de tijd vliegt ook heel snel. Dat is ook de keerzijde van de medaille.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt van niemand minder dan Albert Einstein weer. Hè? De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen. Niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. Koen en Sarah, you are the reason.

was ooit de eerste dans op mijn huwelijk. Koen Wouters en Sarah, You Are The Reason. Toch heerlijk als je samen met iemand zoiets kunt delen, hè. Want alleen zijn is maar alleen. Bij Guido Belcanto, zijn verjaardag helemaal in mineur. Hip-hop is dit niet. Heerlijk country plaatje. We zijn nog niet toe aan de countryhoek, hè. Dat is gewoon tussendoor even.

Guido Belcanto. Hij had een beetje van de nood een deugd gemaakt. En hij had een mooie verjaardag voor weinig geld. Ja, andere verjaardagen kosten heel veel geld. Hè. Bij Nina, 99 luftballons oplaten.

Nina 99 luchtballons. Ja, deze heren hier moeten uit de buurt blijven van die 99 luchtballons. Needles and Pinches, New Chargers.

0: Wat een mooie platen, hè? Niet waar? Betty Midler en The Rose, de gouden groenplaat van deze week. Niet omdat die roze groen moet blijven, maar gewoon echt, want tegenwoordig kun je zoveel namaak kopen, goedkoper dan de echte, en ze lijken steeds meer op echte bloemen. Ja, Guido Belcanto heeft het ook voor die plastic rozen.
1: Ik stuur je.

koning of de koningin, ik weet niet wat hij het liefst heeft, als aanspreektitel van de melodramatiek. Guido Belcanto, plastic rozen verwelken niet. Nu de rozen, het symbool van de liefde. En dan ben je toch wel beter met echte liefde dan met fake liefde, nietwaar? What's love got to do with it? Tina Turner, in 1984, hier bij de Hitladder. Muziek uit alle tijden en heel wat genres komen aan bod.

0: Tina Turner, What's Got Love to Do with It? Ik zou het begots niet weten. Who needs a heart when a heart can be broken? De innerharten harten die mogen gebroken worden, zijn die van suiker, hè, met die woordjes op. Zo, liefde is, weet wel, weet allemaal. Met leuke zinnetjes.
1: Ah, staat de bok maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
0: De popcornplaat van de dag bij de Hitladders. En voor popcornplaat hebben we vandaag Yesterday opgesnord in de popcornversie van Sarah Vaughan. Heel mooi, luister maar eens.

0: Yesterday en Sarah Vaughan hier bij de Hitladder.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Ah, hoor eens die heerlijke banjo. Ah, wat is dat toch zalige country music. Dit is Ruben Strain uit de Broken Circle Breakdown. Ah, geniet hè. Een kampvuurtje erbij indenken en gezelligheid. En dat mag wel de cowboy goed zijn, ja. Take your cowboy boots on. Listen and enjoy the music.

volgens mij zit er ook een beetje mandoline in. Zou het kunnen? Ja, ik ken er niet zo heel veel van die snaarinstrumenten. Wel heel mooi, hè? De sterk staaltje, instrumentaaltje. Zo zou je kunnen zingen. Ja, country music en blues, het staan heel erg dicht bij elkaar. Dat bewijst ook Gail Davis in deze Singing the Blues. Straks.

0: geweest.
1: Tijd voor popcorn. Oh, gaan we naar de bioscoop. Voor mij dan graag een beetje popcorn met zout. Voor mij met suiker. Voor mij met beide. Het is de popcornplaat van de week. Oh, dat is ook leuk. Bij de Hitladder.
2: Ja, deze popcorn heeft te lang opgestaan. Poof up in smoke. Kenny Lynch is dit.
3: Last night I took you out to see a magic show. And then when we came home, I turned the lights down low.

0: Heerlijke plaat, popcornplaat. Your Love Went Up in Smoke en Kenny Lynch. En daar hebben we nu een taakje voor jou. Nu, een taakje, het is een hele lijst hoor. Een soort bucketlijst van Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

Want zus, ik heb het allemaal gedaan om Tis terug in de studio te krijgen, maar hij is op reis vertrokken. Hij was in verlof en toen ik hem verteld van mijn reis naar Albanië, hoe mooi het was, dus die is samen met Virginia vertrokken. In september is hij terug. Daar zal we mis aan de tand voelen. Dus voorlopig blijf ik hier helemaal alleen in de studio zitten.

versies van dit nummer, maar dit kwam uit Fame, Irene Cara, Out Here on My Own. En er is zoveel verdoken eenzaamheid in de Lage Landen. Onlangs weer een man gevonden die al maanden dood lag in zijn appartement. 68 jaar, zo zielig allemaal. Daddy's Home, Cliff Richard.

Ja, het is mooi als je in je eigen huis kunt blijven wonen en niet naar een rusthuis hoeft. Maar mensen, zorg toch goed voor iedereen en elkaar. Nu, sommige daddy's zijn gewoon tevreden als ze een pintje hebben, hè. Got my beer.

Chess en Dave, I got my beer. En zanderdags heb je dan ook nog een huisdier, namelijk een kater. Ik ga er vandoor, maar niet zonder dit katje. Het katje is om zonder handschoenen aan te nemen. Op jullie loslaat, Natalia, I was born. Vrienden, graag tot volgende week en blijf luisteren naar deze fantastische radio. Bye bye.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Welkom in een nieuw uur Vlaanderen-Nederland met Arnold de Wijs op de radio.

begonnen vandaag in deze nieuwe Vlaanderen Nederland hier op de radio. Waar Suzanne en Freek met Niemand wees van harte welkom. In 1984 bracht Danny de Munk een versie uit van Ik voel me zo verdomd alleen met de film van Franciske de Rat. Wel, wij hebben nu deze voor je klaar liggen. Frans en Sydney Junior met de vernieuwde versie anno 2025.

0: Vlaanderen, Nederland, hier van de Oude Radio met Robert Pater, mijn allerliefste. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En Lindsay, tijd voor deze kus me van Jovalli.
1: Kus

hoorde voor de onderbreking nog net Pommelin Thijs met Ik Moet. En zo net hadden we nog bij ons hier op de radio in Vlaanderen, Nederland. Jij maakt mij gelukkig van Salim Segers. En nu de tijd voor Jannes en de Hasserop.

onder Nederland vandaag met Janis Hazerop en muziek van de Colorado River en niemand minder dan Corina. Tijd voor Lisbeth. Jij denkt maar dat je alles mag van mij.

0: hoofd.
1: Aaron Blommaert vandaag in Vlaanderen, Nederland. Tijd om terug te keren naar de tijd van toen met Wiltura. Hier is Hemelsblauw.
2: De Jukebox Souvenirs uit Vlaanderen en Nederland. Blauw.

naar het einde alweer van dit uur Vlaanderen Nederlands en het nog met Camille en Magie. Hier tijd nu zometeen voor Christophe en Belle Perez. Ik hoor bij jou en jij hoort bij mij.

Tot zover deze editie alweer van Vlaanderen en Nederland met Eddy Wally. Op het einde, en jou herken ik met gesloten ogen. We gaan eruit vandaag met Meteor. En ik ga er niets

Natuurlijk weer een hele goede avond. Daar zijn we weer op de zondagavond. Lekker tot 9 uur zijn we bij je. Met de classics op zondagavond. Lekkere muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80.

hebben ook weer de vaste onderdelen. The One Day Fly, de eerste single van. Hele mooie themasongs. De cover en het origineel en de jukeboxplaat. En dat doen we allemaal voor 9 uur.

Wij gaan zo meteen terug naar 1978. Het is altijd weer een vraag, waar begin je mee? En de koffievrouw en ik waren het deze keer niet eens. Maar dat kan ook wel eens gebeuren natuurlijk, dat geeft helemaal niks, hè, ben je gek. Maar goed, we gaan eraan beginnen, 2 minuten over de klok van de 6 uur. Wat zeg ik, bijna 3? Genoeg gesproken, het is tijd voor muziek.

Lekker man, een mooie plaat van Frankie Miller uit 1978. Je hoorde Darlene. En ik weet niet of jij wel een fervent bezoeker bent van TikTok. Maar dan zag je dat nummer ook wel eens voorbij komen. Iets verbasterd, dat dan wel. Freely, really lonesome van wie. Geweldig man, was een echte hit op TikTok. Wij gaan terug naar 1974. Kom ik uit bij Hot Chocolate. En het altijd gevoelige Emma.

Lekker even terug in de tijd deden we met Hot Chocolate hier bij de Classics op de zondagavond. 10 minuten over de klok van 6 uur. En tot 9 uur zijn we bij je. Zometeen een mooie plaat van The Everly Brothers en Wake Up Little Susie na dit.

Allereerst hadden Don en Phil Everly, oftewel de Everly Brothers, en Wake Up Little Susie. Dus even kijken naar de verzoeklijst. Bob zegt, hey, goedenavond Carlo. Graag zou ik een plaat willen horen voor iedereen die lekker aan het luisteren is. Een nummer van Joe Cocker en Summer in the City. Nou Bob, we hebben eens even gekeken en dan vinden we zo'n heerlijke plaat ook nog, hè. Hier is die speciaal voor jou en iedereen die zit te genieten van de classics. Joe Cocker en Summer in the City.

man. Lekker die mooie plaat van Joe Cocker en Summer in the City. De plaat werd aangevraagd door Bob Marijt. En dat was speciaal voor iedereen die zit te genieten van de muziek hier bij de Classics op de zondagavond. En voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1967. Een plaat van Sir Tom Jones. He's in the green, green grass of home.

blijft toch altijd een hele mooie plaat, hè? Tom Jones. En dat schitterende nummer uit 1967. The Green Green Grass of Home, hoorde je. Eens even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan? Sir Elton John. Ik blijf een beetje in de surf vanavond, denk ik. Nee, ben je gek, valt mee. Het is toeval. Het nummer Daniel heb ik voor je klaarstaan. Een nummer uit 1973. Afkomstig van het album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. En natuurlijk werd dat nummer geschreven door Elton John's vaste tekstschrijver Bernie Taupin. Het vertelt het verhaal van iemand die zijn broer een blind terugkreeg uit de veteranenoorlog in Vietnam. Wat terug naar de plaats in Texas en dan, nou ja, helaas, niets meer ziende. Ook toen al veel leed, hè, met die ogen. Ja, joh. Hier is hij dan, die mooie plaat van Elton John. Hier is Daniel.

heerlijke nummer van Elton John en Daniel. En voor je klaas heb ik Bonnie Tyler en It's a Heartache. Helaas ook al niet meer onder ons. Jongens, het gaat hard. Ik zie de laatste dagen namen voorbij komen. En het nadeel is, als je ouder wordt, dan komt het allemaal steeds dichterbij. Hoe gek is dat toch, hè? Tenminste, zo ervaar ik dat. Hier is Bonnie Tyler, 1978. It's a Heartache.

Even lekker terug naar 1978 samen met Bonnie Tyler. En It's a Heartache, het allemaal bij de Classics op de zondagavond. Zometeen nog een mooie plaat voor je, Klaas. Een oudje, mag ik wel zeggen. Een heerlijk oudje. Het is namelijk een nummer van Doris Day. Nummer Kissera.

van 1956. Je hoort de Doris Day en Que Sera Sera. Van 1956 gaan we naar 1960. Kom ik uit bij Roy Orbison. Hier is Only the Lonely.

Dadelijk is dat Roy Orbison en Only the Lonely. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly. Die ene bandartiest of een groep. Die eigenlijk wel een hele grote hit heeft gehad. Hè. Soms kwamen er nog wel eens een paar kleiner achteraan. Maar die ene hele grote. Stan Ridgway had dat ook. Al zegt die naam je misschien niet altijd iets. Maar als ik zeg camouflage, dan weet je het vast wel. Hij is vandaag gekozen tot One Day Fly hier bij de

van de One Day Fly van deze zondagavond, Stan Ridgway. En je hoort de Camouflage. En dan gaan we eens even kijken, want er is ook weer een verzoek binnengekomen natuurlijk. Hoi Kallo, graag zou ik deze plaat uit 1972 speciaal voor mijn vriendin Vivianne willen horen. Natuurlijk ook voor iedereen die luistert. Alvast een dankjewel en groetjes vanuit het Belgische Putten. Putten, hè? Zonder N. Dus Putten. Rudy Bral vraagt die plaat aan. En hij wil graag horen dat nummer van Lobo. The Number I Love You Too.

Klinkerpad van de Lobo. I love you to want me. Dat werd aangevraagd door Rudy Brouwer, was speciaal voor zijn vriendin Vivianne. Maar natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond. En wij kregen de groetjes vanuit het Belgische Putten. Natuurlijk ook de groeten terug richting het Vlaamse mooie land. Dat natuurlijk allemaal van ons hier van de classics op zondag.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen The Rain? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is al wel een poosje geleden. Ja. En ik denk dat iedereen er ook wel een klein beetje naar verlangt. Hè. Even een paar dagen regen. Niet te hard, gewoon lekker zachtjes 2 dagen regen. Dat alles weer een beetje lekker zacht en nat wordt. Heerlijk, man. Helemaal top is dat ook. Heel goed voor de tuin. Want die kan wat vocht gebruiken, hè? Wat denk jij? Hé, hey, wij gaan terug naar 1955. Dat doen we met een plaat van Pat Boone. En Ain't That a

dat ze geen goede muziek maakte in de jaren 50. Zeker wel. Je hoorde Pat Boone en Ain't That a Shame. Ik was pas ook even aan het kijken en ik denk, hoe zit dat ook alweer met die koffer en het origineel? En dan kwam ik nummer tegen van Put It on the Ritz. Dat nummer is origineel uit 1930 van Fred Astaire. Ik zit nog een beetje te twijfelen van, zal ik dat gebruiken of zal ik dat een keer niet gebruiken? Geef mij eens een tip. Misschien wel volgende week of die week daarop. Dat nummer uit 1930 gebruiken van Fred Astaire en Put It on the Ritz. Of zeg je, nee, dat wordt te gek, hallo. Wij gaan in ieder geval terug naar 1975. Doen met een mooie plaat van The Rubettes. Die glam rock band uit Engeland. Hier is I Can Do It.

klein instinkertje is dat altijd. Alleen de insiders weten dat dat nummer altijd nog een klein stukje doorgaat. Dat nummer van de Rubettes en I Can Do It. En we blijven in Engeland. Wat doen we met een mooie plaat van de Beatles uit 1969? Hier is de Ballad of John en Yoko.

Heerlijk oudje van de Beatles. The Ballad of John and Yoko. Later was dat uit 1969. En wij duiken nog even terug de jaren 50 in. 1957. Johnny Ray and Yes Tonight, Josephine.

Johnny Ray en Yes Tonight, Josephine. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. En voor de eerste single van gaan we terug naar 1968. Kom ik uit bij Shocking Blue. En de eerste single van die band. Lucy Brown is back in town. En als je nou zegt, dat nummer ken ik helemaal niet, Carlo. Nou, blijf lekker luisteren dan.

lekker. Herman, mooi is dat, de eerste single van... in dit geval Shocking Blue en Lucy Brown is back in town. En wij gaan verder met Kate Bush, mooie plaat uit 1978. Hier is Wuthering Heights.

Lekker is dat, een mooie plaat van Earth and Fire. En, van Kate Bush. En Wuthering High. Ik was al bezig met Earth and Fire. Want op 31 juli bereikte ook ons het bericht dat Journey Kaagman was overleden op 78-jarige leeftijd. Was natuurlijk de zangeres van de band Earth and Fire. Ook nog directeur geweest van de stichting Buma Cultuur. En voorzitter van de BV Pop. En ook was ze jurylid in het televisieprogramma Idols. De heren van haar heb ik in de plaat uitgezocht in 1975. Hier zijn Earth and Fire. En Thanks for the Love.

Je hoorde Earth and Fire, dat allemaal ten aangenacht is aan Johnny Kaagman. Die op 31 juli dit jaar jongstleden overleed. Hè? Ja, dat wel natuurlijk. Thanks for the love, hoorde je. En wij gaan terug naar 1974. Een mooie plaat van de Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

geluidje van Sir Cliff Richard en de Drifters. Je hoorde Move It. En dat natuurlijk allemaal bij de Classics op de zondagavond. En tot 9 uur zijn we bij je op jouw meest favoriete radiostation. Ja, dat ben je inmiddels wel gewend natuurlijk, hè? Ja. 8 minuten voor de klok van 7:30 en ik heb een hele rustige plaat voor je klaarstaan. Een plaat uit 1979 van Art Garfunkel. Inderdaad, de ene helft van het duo Simon &. Hier is Bright Eyes.

plaat waar ook zo'n schitterend mooie videoclip bij zat, hè? Ik heb het over de nummer van Art Carfunkel uit 1979. Het nummer Bright Eyes. Als je eens een keer tijd hebt, zoek hem eens een keer op YouTube. Mocht je daar nog onbekend mee zijn en zeker een keer kijken, hè? Bright Eyes van Art Carfunkel. Wij gaan terug naar 1958 en dat doen we met Frankie Lane. Hier bij de Classics op de zondagavond. Hier is Rawhide.

is dat even terug naar het origineel van Frankie Lane. Je hoorde Rawhide, het origineel uit 1958. En wij gaan verder met een mooie plaat van de Los Bravos. Nummer getiteld Black is Black. Ik weet niet of het nog kan deze tijd, maar toen deze plaat uitkwam in 1966 was dat nog helemaal geen probleem. Wow, bestond nog niet. Lekker. Even terug naar de jaren 60 met Los Bravos.

0: heerlijke mooie plaat uit de jaren 60, 1966, om precies te zijn. Je hoort die plaat van Los Bravos en Black is Black. En voor je klaarleg heb ik Bill Haley en his Comets. Here is the Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

heb een heerlijke Tom Poes links van me klaar staan. En ook nog een reserve Tom Poes, ik weet het niet. Nee, zegt ze. Nou ja, dan doen we het maar met één zo'n Tom Poes. Shit is het. Het wordt ook wel minder ook, hè. Nee hoor, heerlijk verwend door de koffiedame. En tijdens de thema-songs ga ik daar eens even heerlijk...

Het thema van deze week moest iets met kleuren te maken hebben, had ik zo bedacht. We beginnen met George Baker en The Little Greenback. Daarna Chris de Burgh en Lady in Red. Ach, en hoe kan je mooier afsluiten straks als met Prince and the Revolution en Purple Rain. Maar eerst even terug. George Baker en The Little Greenback.

totaal 7 minuten en nog wat. Nee hoor, 8 minuten zoveel duurt hier die mooie plaat van Prince and the Revolution. Je hoorde de Purple Rain. 8 minuten en 38 seconden, ik heb het even voor je nagekeken. En hij zat in de thema-song van vanavond als eerste. Hoorde je George Baker en The Little Green Bag. Daarna Chris The Burke en The Lady in Red. En je hoorde het weinigde met Prince and Purple Rain. Vanavond moest er kleur in het thema zitten. Zoveel was wel duidelijk. Het is 9 minuten voor de klok van 8 uur. En tot 9 uur zijn we bij je met de classics op de zondagavond. Leo Sayer staat voor je klaar. Hier zijn de Long Tall Glasses.

gingen terug naar 1974 en dat deden we met Leo Sayer en de Long Tall Glasses. En voor je klas heb ik een mooie plaat van Eddie Cochran. The Three Steps to Heaven.

is dat Three Steps to Heaven. Een mooie plaat van Eddie Cochran hoorde je. En wij gaan terug naar 1972 en dat doen we met Hot Butter. En dat plaat die je zeker wel kent, hè? De Popcorn. En daarna doen we er eentje van de Racy. Lekkere plaat is altijd 1979. Maar eerst even terug naar 1972 met Hot Butter.

0: Hoe lekker is dat, die mooie plaat van Racy en Some Girls. En ze hebben een berichtje binnengekregen van Erik. Erik zegt, hier heb ik wel hele mooie herinneringen aan het plaatje wat je net draaide. Het plaatje Hot Butter van de Popcorn. Het plaatje zat op 1972. Ik werd toen 11 jaar, zegt Erik. En ik kreeg dit plaatje voor mijn verjaardag. Heerlijk om weer eens terug te horen. Ik als klein rekenwonder denk dan eventjes 1972, 11 jaar. Weer 1961, dan ben je. Of word je dit jaar 65. Normaal gesproken zou je dan gepensioneerd zijn, maar zo niet nu. Dat was vroeger. Tegenwoordig moet je nog een paar jaar doorwerken. Ja, je kunt nog met je ogen knipperen. Je ademt nog. Nou, dan kun je best doorwerken, toch? Tenminste, volgens sommige mensen in Den Haag. We gaan eens even kijken. Marcel van den Berg die zegt, hey, goedenavond, Carlo. Graag een mooie plaat voor jezelf. Natuurlijk ook voor de koffiejuffrouw. En niet te vergeten al die luisteraars van de Classics op zondagavond. Graag een plaat van Johnny Cash zou ik willen horen. A Boy Named Sue.
1: Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew

Was die mooi of was die mooi? De Bee Gees hoorde je. En New York Mining Disaster. Inmiddels 11 minuten over de klok van 8 uur geworden alweer. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik kijk hier eens even naar buiten uit de studio. En een klein beetje bewolking. Even geen zon. Hoe lekker is dat? De temperatuur in de studio is trouwens nog wel vrij hoog. Maar ja, we hebben zo'n ding in de rug aan staan en dan houden we het wel vol tot 9 uur. Eens even kijken, want er kwam een verzoek via de mail binnen. Hoi, kan alweer even een plaatje draaien voor Henk en Wil. Dat allemaal vanuit Schorl. Petters vraagt dat aan. Natuurlijk samen met zijn Marie-Louise zijn ze daar op vakantie. En genieten ze mee van de classics op zondag, want ja, dat kan ook gewoon op je vakantieadres. Hè. Dat geeft helemaal niks. Speciaal even voor Henk en voor Willem, een mooie plaat van de Bellamy Brothers. Hier is Let Your Love Flow.

Hoe lekker is dat, die mooie plaat van de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Dat uitkwam in 1974 en natuurlijk hier te horen bij de Classics op de zondagavond. Allemaal bij jouw favoriete radiostation, ja. 15 minuten over de klok van 8 uur. En als het dan geen water regent, dan moet het maar mannen regenen. Tenminste, zo dacht in 1984 de Weather Girls erover. Heel veel vrouwen gelukkig natuurlijk. En die keken verlangend naar boven, maar helaas...

was wel een hele mooie grote hit in 1984. Hè? The Weather Girls and It's Raining Men. En zo luister je nog steeds naar de classics op de zondag.

dat even doen voor jou en voor iedereen die luistert. Die mooie track uit 1977 was van David Bowie. Speciaal even voor Sherinda en iedereen

Heerlijke stad Sound en Vision, gezongen door David Bowie. Hij deed dat in 1977 en hoorde je net een deur op de achtergrond. Dat kan wel kloppen. De koffiejuffrouw heeft mij weer voorzien van een heerlijk glas Cola Zero. Lekker koel met ijs erin, man. Ik denk dat ik er van vast aanneem. Ik denk het wel. Alleen de kijkers op TikTok die hebben net hele andere gesprekken gehoord. Maar goed, die vertellen we niet om, zo over de microfoon. Dat doen we niet, joh, ben je gek. Hey, voor je klaar staat een mooie plaat van Kenny Rogers. Ook een plaat uit 1977. Net als die van David Bowie die we voor Celinda draaiden. Hier is Lucille.

straks een nummer wat je ook lekker even mee kunt zingen. Kenny Rogers hoorde je. En Lucille. Eens even kijken wat heb ik voor je klaarstaan. Oh ja, Los Lobos. De La Bamba zie ik staan. Zometeen ook nog mid naar het Oil en Beds Are Burning. En daarna gaan we compleet origineel moeten we nog doen. De jukeboxplaat staat nog voor je klaar. Het wordt nog een druk half uurtje, dat heb ik wel in de gaten. Maar we gaan het allemaal redden hoor, voor 9 uur.

0: En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. En daarvoor gaan we naar de Yellow Rose of Texas. Dan doen we de cover maar van Johnny Lee en Lane Brody. En het origineel van Mitch Miller. Zij staan vandaag in de cover en het origineel.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele bands en zangers hebben hun succes te danken aan een origineel liedje.

Alle keer zat de Yellow Rose of Texas. Vandaag hoorde je ze in de cover naar het origineel. En het origineel kwam uit 1955. En eens even kijken, ik heb al een paar stemmen op ja van 1930 voor die plaat van volgende week. Put It on the Ritz van Fred Astaire. Dus misschien dat we die dan wel gaan doen in de cover en het origineel. Eens even kijken in de verzoekbox. Hey, goedenavond Carlo. Wat zegt Wil? Zou je een plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren? Graag die mooie plaat uit 1985 van Chicago. You're the inspiration. En natuurlijk doen we dat even. Zeker hier bij de Classics op de zondagavond. Chicago.

lekker is dat, die mooie plaat van de Chicago and You're the Inspiration. Een plaat die werd aangevraagd door Wil. Dat was speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Natuurlijk naar die classics op de zondagavond. Nog een klein kwartiertje zijn we bij je. Dan nemen collega's van mij het weer over en gaan hun verder met hun programma. En heb ik mijn 3 uur weer opzitten. Maar eerst nog even de jukeboxplaat van deze week. En daarvoor gaan we terug naar 1968. Dan kom ik uit bij die mooie plaat van de Eagles en Baby Come.

plaat van deze week. De Eagles, een plaat uit 1968. En je hoorde Baby Come Back. En voor je klaas, dan heb ik een mooie plaat uit 1967. Het was een goede zangeres, dat wel, hè. En ze heeft nog een keer een nummer van Neil Diamond gecoverd en samen met hem gezongen. The Boat That I Row. Maar dit is een uitvoering van haarzelf. Lulu heb ik het over. Straks nog een mooie plaat van de Dire Straits en de Walk of Life. Maar zoals gezegd, eerst die mooie plaat even van Lulu. The Boat That I Row.

Zo, kijken tot de klok. 2 minuten voor de klok van de 9 uur. Is het nog wel tijd om de eindtune weer in te zetten? En is er weer een einde gekomen aan 3 uur classics op de zondagavond? En natuurlijk volgende week zondagavond zijn we er gewoon weer. Met al die mooie muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. En voor de liefhebbers aanstaande dinsdagavond ben ik er ook weer van 7 tot 9 met Nederpophits. In het programma Voor de Bakker. Dat is niet op TikTok, dat doe ik alleen op zondagavond. Maar misschien is dan de chatroom wel weer wat verder doorontwikkeld. Dus kijk even op de homepage van ons. Oh jongen, het wordt helemaal te gek. Mooie verzoekplaat aanvragen, alles komt erin te zitten. Er wordt heel veel aan gedaan, ben ik ook heel erg blij mee. Dus ga zo door, mannen. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Als je nog vakantie hebt, geniet ervan. En als je werken moet, nou, succes maar weer. Wat mij betreft graag tot volgende week zondagavond hier bij de Classics. Of dinsdagavond bij Voor de Bakker. En dat is vanaf 7 uur. Hey, groetjes, fijne avond, hoi.

0: Man on the Moon zingt Michael Stipe over Andy Kaufman. Over deze overleden Amerikaanse komiek werd in 1999 de film Man on the Moon gemaakt. Jim Carrey kroop in de huid van Andy Kaufman en Courtney Love in die van zijn vriendin. Voor de film schreef R.E.M. later ook nog de song The Great Beyond. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek met vandaag onder meer Richard Marx. Hij deed in 1989 de harten van menig vrouw sneller slaan met zijn zwoele Right Here Waiting. Het is nog altijd zijn grootste hit.
1: Rob van Dalen.

Rob de Nijs en Belinda Muldijk, de ex van Rob, waren het over één ding in elk geval eens. De hitpotentie van een liedje laat zich niet voorspellen. Ze waren nogal verbaasd over het succes van Bangerhart. Rob de Nijs had immers betere nummers gemaakt. Bangerhart was in 1996 zijn eerste nummer 1 hit, vergezeld van een vrolijke clip opgenomen in de Efteling. Love Don't Live Here Anymore, geschreven door Miles Gregory met een speciaal rolletje voor de 1978 nog niet veel gebruikte drumcomputer. Ook Madonna coverde het lied. Hier is Rose Royce.

Britse band Slade was dat. Nuddy Halder en Jimmy Lia schreven 'Cause I Love You'. Maar na de eerste opname vond de band het te soft. Dus werd er wat geklap en gestamp aan toegevoegd voor de broodnodige stevigheid. Helden van de popmuziek met nu Stevie Wonder. De eerste single van het album Hotter Than July. En een ode aan de reggae van artiesten als Bob Marley. Marley stond in 1980 ook in het voorprogramma tijdens Stevie Wonder's Amerikaanse tour.

Na 3 jaar stilte bracht Stromae in de zomer van 2013 de singles Papa Hoeté en Formidable kort na elkaar uit. Hij stuntte met een filmpje waarin hij ogenschijnlijk stomdronken door Brussel strompelde. Het blijkt de videoclip te worden van dit beladen liedje. Stromae liet weten dat de inspiratie voor dit nummer van Jacques Brel komt. Het is terug te vinden op het 5e album van Stromae. Op het 2e album van Susan Vega, Solitude Standing, staat het nummer Luca. Het nummer gaat over mishandeling. Op het album staat ook het origineel van Tom's Diner, dat in 1990 door DNA onder handen werd genomen. Luca verscheen in de zomer van 1987 op single.

China in Your Hand van Tipau, volgens zangeres Carol Decker, geschreven naar aanleiding van een documentaire die ze zag over Mary Shelley, schrijfster van de beroemde roman Frankenstein. China in Your Hand gaat over voorzichtig zijn met wat je hebt en wilt. Het heeft raakvlakken met het verhaal over de wetenschapper wiens creatie zijn teloorgang betekent. Tipau, de bandnaam, is gebaseerd op een personage uit de science-fiction serie Star Trek. Helden van de popmuziek, met elke week de mooiste classics aller tijden. En dit is zo'n classic Whiskey in the Jar. Een van de eerste nummers die Thin Lizzy uitbracht. Traditioneel een Iers volkslied, waar de band in 1972 een rockversie van maakte. Het nummer gaat over een bedrogen rover en staat op het album Vagabonds of the Western World.

Tom Jones en Delilah. Tom was een echte chameleon die door een handige keuze van muzikale partners steeds een nieuwe draai aan zijn imago wist te geven. Erotiek is steeds een belangrijk onderdeel gebleven van dat imago. Geen enkele zanger kreeg tijdens concerten zoveel lingerie naar zijn hoofd geslingerd als Tom Jones. We gaan eruit met Bluesette van Toets Tielemans. Toets overleed in de zomer van 2016. Op hoge leeftijd stond hij nog altijd op de hoogste treden van de jazztrap. Hij trad nog steeds wereldwijd op en zijn kenmerkende en fenomenale mondharmonica-spel heeft nooit aan kracht moeten inboeten. Tot zover de helden van de popmuziek voor deze week. Graag tot de volgende keer.

Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedrijf.

Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan.

Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij.